0: Dieren zijn beter dan mensen, Sven. Liefde is gedoe.
1: Hoor wat je hart zegt, want die gevoelens zijn echt. Kom op, Christophe, geef er aan toe.

mon Dieu, ça c'est bon. Zut alors, et que périgmiste. Ça, que bleu. Wat is dit? Zie ik goed wat er zit. Een verrukkelijk sappige krab. Niet gezien, oh wat dom. Kom maar snel in de kom.